was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn. Hij kon

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

zelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt.

Affedel, Benedenleeuwen, Druten, Molhoek, Persingen, Overasselt, Alferna, Hoofdbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Erlekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, en

je rent. Klim op je schouders, hoop dat je dat niet erg vindt. Ik wil niet vechten, liever vermijden. Verliezen kan ik beter met een winnaar aan mijn zijde.

je nog een plekje vrij? Geef je mij, mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij?

0: kwijt.
1: Je laat niet alles kwijt.
0: Past dit wel echt bij mij?
1: Dit past perfect bij jou.
0: Straks krijg ik later spijt.
1: Later krijg je echt geen spijt.
0: Heb ik echt alle tijd?

Als het allemaal weer mag, zullen wij dan dansen tot de zon opkomt. De muziek verstomt, tot de dag onthult wat de nacht vermomt. Als de merels fluiten.

al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet verlegen.

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

mezelf geleerd dat als iets te goed voelt, dat dat zegt dat je afrijdt op de klif. Duwde je weg totdat het werkte, maar het was anders nu alleen.

0: jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt.
1: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
2: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
1: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
3: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
4: Studio NL, Niederpop.

situaties, maar dat blok die zeet. Al dat geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg jongens, wat er

Bad Lake, Afferden, Beneden Leeuwen, Druten, Molhoek, Bessingen, Overasselt, Alverna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Eilekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Bergen, Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.